0: Is deze lekker nou?
1: Good.
0: Oh shit, oh shit.
2: Oh my god, oh my god.
0: Kom op, je kan het. Kijk, hey, maakt niet uit.
3: Yes.
0: Maakt niet uit.